moeder. Zuur dat daar binnen zoiets. Kon niet de deur daarom. Klaus, ik hier moet meteen. Jij wat mis dan aan je man. Moes ik hem eigenlijk bezaden. Meet mij ergens zitten. Je neemt dus zoiets mensen.